of the group.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: In Gistel is zaterdag de 1000ste vrijwilliger van de gemeentelijke vrijwilligerskorpsen opgeleid. Intussen hebben 110 Vlaamse gemeenten zich geëngageerd om zo'n korps op te richten, waarvan er nu al 53 inzetbaar zijn. De vrijwilligers kunnen bij crisissituaties helpen, bijvoorbeeld bij overstromingen, hittegolven of stroompannes. Tijdens de recente hittegolf ondersteunen ze ook al lokale diensten en kwetsbare inwoners. De fietsoektocht Trappen langs Kapelle in Oudenburg lokte de voorbije maanden 260 deelnemers. De route van 32 kilometer bracht fietsers langs 14 kapellen en meerdere lokale erfgoedplekken. 22 deelnemers hadden alle vragen juist. 10 winnaars krijgen een Oudenburgbon van €25. De stad is tevreden over de vele positieve reacties. De fietsoektocht blijft ook na dit jaar bestaan, maar vanaf het voorjaar zonder wedstrijd. Het is vandaag de derde en laatste dag van het garnaalkrokettenfestival op de Hippodroom in Oostende. Er zijn nu al meer dan 40.000 garnaalkroketten verkocht. En het festival trekt een breed publiek tot ver buiten Oostende. Dat zegt Lies Grootehaard van Toerisme Oostende.
1: We merken eigenlijk dat dat voor veel mensen een vaste afspraak is geworden. Een groepje uit het binnenland die eigenlijk echt gaan zeggen van kijk, we gaan een weekendje Oostende doen, want het is weer garnaalkrokettenfestival.
0: Vanavond kennen we het oordeel van de jury's in 7 categorieën.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Welkom.
4: Good morning, everybody.
2: In the morning show.

0: weerbericht.
1: Eerst zon aan zee, later meer kans op regen. Bij graad of 16, de wind kan vrij krachtig waaien uit het zuidoosten. Morgen betrokken met eerst nog wat lichte regen, daarna droog en brede opklaringen. Morgen 20 graden, wind blijft wel vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. Woensdag zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden en 18 graden. Donderdag is aangenaam, zonnig, met hoge wolkensluiers en maxima rond 21 graden. Wel bij een vrij krachtige zuidenwind. Vrijdag opnieuw regen.
0: Dit is de Morning Show op B1.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: The Morning Show.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: In gisteren zaterdag de 1000ste vrijwilliger van de gemeentelijke vrijwilligerskorpsen opgeleid. Intussen hebben 110 Vlaamse gemeenten zich geëngageerd om zo'n korps op te richten, waarvan er nu al 53 inzetbaar zijn. De vrijwilligers kunnen bij crisissituaties helpen, bijvoorbeeld bij overstromingen, hittegolven of stroompannes. Tijdens de recente hittegolf ondersteunen ze ook al lokale diensten en kwetsbare inwoners. De rioleringswerken in Lombardzijde liggen 2 weken voor op schema. Daardoor wordt het kruispunt van de Schoolstraat met de Bamburgstraat al in de week van 19 oktober tijdelijk opgebroken voor de aanleg van een nieuwe rioolcollector. Tijdens de werken is plaatselijk verkeer daar niet mogelijk. De gemeente voorziet omleidingen via onder meer de Sandhovenstraat en tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Schorrebloemstraat. Zo blijven de school, de dokter en de handelszaken bereikbaar. De fietsoektocht Trappen langs Kapelle in Oudenburg lokte de voorbije maanden 260 deelnemers. De route van 32 kilometer bracht fietsers langs 14 kapellen en meerdere lokale erfgoedplekken. 22 deelnemers hadden alle vragen juist. 10 winnaars krijgen een Oudenburgbon van €25. De stad is tevreden over de vele positieve reacties. De fietsoektocht blijft ook na dit jaar bestaan, maar vanaf het voorjaar zonder wedstrijd.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Weerbericht.
1: Eerst zon aan zee, later meer kans op regen. Bij graad of 16, de wind kan vrij krachtig waaien uit het zuidoosten. Morgen betrokken met eerst nog wat lichte regen, daarna droog en brede opklaringen. Morgen 20 graden, wind blijft wel vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. Woensdag zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden en 18 graden. Donderdag is aangenaam, zonnig, met hoge wolkensluiers en maxima rond 21 graden. Wel bij een vrij krachtige zuidenwind. Vrijdag opnieuw regen.
0: The Morning Show. The 1-1.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Opgelet als je vandaag de trein, tram, bus of metro wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er hinder op het openbaar vervoer. Op het spoor rijden 7 op de 10 IC-treinen tussen de grote steden en ongeveer de helft van de lokale treinen. Er is ook hinder bij de lijn, zegt Frederik Wittok.
4: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
3: Check dus best de routeplanners. Dat geldt ook voor de MIVB. Door de vakbondsacties kan er ook hinder zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
3: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
3: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saoedi-Arabië steunt die. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo, het werd daar 5-1. Antwerp viel wel kort na de rust en bij 1-1 met een man minder na een rode kaart. Maar het moet allemaal beter, zegt trainer Marvin Komper.
7: The most important is that we stick together. There's no finger pointing, no looking for excuses in others. Everyone needs to take a hard look in the mirror and start with himself and asking himself, is it enough what we're doing? Is this enough? Is this how we think we're going to win games? No, we need to step it up.
3: Westerlo pakt zijn 4e overwinning op rij en staat 6e, Antwerp is 13e. Nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e, STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden. Woensdag zon en wolken bij 18 graden.
8: The Morning Show. B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Blankenbergen heeft 10 nieuwe struikelstenen onthuld. Ter nagedachtenis van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee stijgt het aantal stolpersteinen in de stad van 11 naar 21. De kleine gedenkstenen dragen de namen en levensgegevens van slachtoffers en liggen verspreid over 7 straten. Met het project wil Blankenbergen hun verhalen levend houden en waarschuwen voor onverdraagzaamheid en polarisatie. Ook Oostende heeft al zo'n struikelstenen. Het is vandaag de derde en laatste dag van het garnaalkrokettenfestival op de Hippodroom in Oostende. Er zijn nu al meer dan 40.000 garnaalkroketten verkocht. En het festival trekt een breed publiek tot ver buiten Oostende. Dat zegt Lies Grotehaart van Toerisme Oostende.
1: We merken eigenlijk dat dat voor veel mensen een vaste afspraak is geworden. Een groepje uit het binnenland die eigenlijk echt gaan zeggen van kijk, we gaan een weekendje Oostende doen, want het is weer garnaalkrokettenfestival.
0: Vanavond kennen we het oordeel van de jury's in 7 categorieën. Reisorganisator TUI uit Oostende is mogelijk het slachtoffer van een datalek. Meerdere klanten kregen verdachte mails. Die mails komen uit Brazilië en Engeland, met daarin alle details van de boeking, tot zelfs de exacte prijs van het verblijf toe. De afzender vraagt in die mail om de boeking te controleren door op een link te klikken, maar TUI waarschuwt om daar niet op in te gaan.
2: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: weerbericht.
1: Eerst zon aan zee, later meer kans op regen. Bij graad of 16, de wind kan vrij krachtig waaien uit het zuidoosten. Morgen betrokken met eerst nog wat lichte regen, daarna droog en brede opklaringen. Morgen 20 graden, wind blijft wel vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. Woensdag zonnig met in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden en 18 graden. Donderdag is aangenaam, zonnig met hoge wolkensluiers en maxima rond 21 graden. Wel bij een vrij krachtige zuidenwind. Vrijdag opnieuw regen.
2: Welkom.
3: Good morning everybody.
2: In the morning show op B1.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Ach, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
7: Dit is het nieuws uit de wereld.
8: Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder, onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
9: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
8: Ook bij de lijn is er hinder, zegt Frederik Wittok.
10: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
8: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
11: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting in begroting van voorlopig 12e is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
8: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
12: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijk staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
8: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In ons voetbal heeft de Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
13: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is, vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
8: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. Onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
14: The morning. Show. Morning Show.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: in gisteren zaterdag de 1000ste vrijwilliger van de gemeentelijke vrijwilligerskorpsen opgeleid. Intussen hebben 110 Vlaamse gemeenten zich geëngageerd om zo'n korps op te richten, waarvan er nu al 53 inzetbaar zijn. De vrijwilligers kunnen bij crisissituaties helpen, bijvoorbeeld bij overstromingen, hittegolven of stroompannes. Tijdens de recente hittegolf ondersteunen ze ook al lokale diensten en kwetsbare inwoners. De fietsoektocht Trappen langs Kapelle in Oudenburg lokte de voorbije maanden 260 deelnemers. De route van 32 kilometer bracht fietsers langs 14 kapellen en meerdere lokale erfgoedplekken. 22 deelnemers hadden alle vragen juist. 10 winnaars krijgen een Oudenburgbon van €25. De stad is tevreden over de vele positieve reacties. De fietsoektocht blijft ook na dit jaar bestaan, maar vanaf het voorjaar zonder wedstrijd. Het is vandaag de derde en laatste dag van het garnaalkrokettenfestival op de Hippodroom in Oostende. Er zijn nu al meer dan 40.000 garnaalkroketten verkocht. En het festival trekt een breed publiek tot ver buiten Oostende. Dat zegt Lies Grotehaart van Toerisme Oostende.
1: We merken eigenlijk dat dat voor veel mensen een vaste afspraak is geworden. Een groepje uit het binnenland die eigenlijk echt gaan zeggen van kijk, we gaan een weekendje Oostende doen, want het is weer garnaalkrokettenfestival.
0: Vanavond kennen we het oordeel van de jury's in 7 categorieën.
2: Tot zover het regionieuws. Je dag start. Met de Morning Show.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: The Morning Show.

0: deur.
1: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
2: Uit de wereld.
3: Het is al de hele ochtend extra druk op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Die veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Zo rijden er minder treinen, trams, bussen en metro's. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en stonden die er ook al vroeger dan normaal. Toch blijft het belangrijk om actie te voeren, zegt Uwe Rogges van de Socialistische Vakbond.
4: Wij klagen opnieuw aan dat er opnieuw binnen de openbare diensten wordt bespaard. Wij willen als ACOD dat onze maatschappij kwaliteitsvolle dienstverlening op alle vlakken krijgt. En dan is er investeringen nodig en is er geen besparingen nodig op onze openbare diensten.
3: Er kan ook hinder zijn bij je afhaal, ophaling, je postbedeling en in sommige scholen en crèches. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laat hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
5: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
3: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev en in Kharkiv in het noordoosten zitten heel wat mensen zonder stroom. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Zijn Amerikaanse collega Trump zei gisteren nog dat er een akkoord was dat Rusland en Oekraïne mekaars energieinstallaties niet zouden aanvallen. Maar Zelensky reageerde toen al dat hij niet op de hoogte was. In ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Sint-Truiden met 4-3. Mechelen stond na 40 minuten al 3-0 voor, maar kwam toch nog in de problemen. Je hoort trainer Fred van der Biest.
6: Er stond redelijk wat druk op de keten in deze wedstrijd. Maar als je 3-0 voor staat, mag je nooit nog in de problemen komen. Dus dat is een wegpunt. Al bij al heel tevreden met de 3 punten. De teugd voor iedereen binnen en rond de club.
3: Mechelen geeft de laatste plaats in de stand door aan Cercle Brugge. Dat is nu de enige ploeg die dit seizoen nog niet kon winnen. Westerlo klopte Antwerpen met 5-1 en pakt zijn 4e overwinning op rij. Westerlo staat 6e, Antwerpen is 13e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
2: Dieter Troeblijn, B1.

0: Weerbericht.
1: Eerst zon aan zee, later meer kans op regen. Bij graad of 16, de wind kan vrij krachtig waaien uit het zuidoosten. Morgen betrokken met eerst nog wat lichte regen, daarna droog en brede opklaringen. Morgen 20 graden, wind blijft wel vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. Woensdag zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden en 18 graden. Donderdag is aangenaam, zonnig, met hoge wolkensluiers en maxima rond 21 graden. Wel bij een vrij krachtige zuidenwind. Vrijdag opnieuw regen.
0: Dit is B1, Dieter Troeblijn.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Troeblijn.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: in gisteren zaterdag de 1000ste vrijwilliger van de gemeentelijke vrijwilligerskorpsen opgeleid. Intussen hebben 110 Vlaamse gemeenten zich geëngageerd om zo'n korps op te richten, waarvan er nu al 53 inzetbaar zijn. De vrijwilligers kunnen bij crisissituaties helpen, bijvoorbeeld bij overstromingen, hittegolven of stroompannes. Tijdens de recente hittegolf ondersteunen ze ook al lokale diensten en kwetsbare inwoners. De rioleringswerken in Lombardzijde liggen 2 weken voor op schema. Daardoor wordt het kruispunt van de Schoolstraat met de Bamburgstraat al in de week van 19 oktober tijdelijk opgebroken voor de aanleg van een nieuwe rioolcollector. Tijdens de werken is plaatselijk verkeer daar niet mogelijk. De gemeente voorziet omleidingen via onder meer de Sandhovenstraat en tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Schorrebloemstraat. Zo blijven de school, de dokter en de handelszaken bereikbaar. De fietsoektocht Trappen langs Kapelle in Oudenburg lokte de voorbije maanden 260 deelnemers. De route van 32 kilometer bracht fietsers langs 14 kapellen en meerdere lokale erfgoedplekken. 22 deelnemers hadden alle vragen juist. 10 winnaars krijgen een Oudenburgbon van €25. De stad is tevreden over de vele positieve reacties. De fietsoektocht blijft ook na dit jaar bestaan, maar vanaf het voorjaar zonder wedstrijd.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
5: Dieter Troeblijn.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Tot 1 uur.

eerst 12 uur geweest. Goedemiddag en smakelijk. Het is tijd voor B1 Regionaal. Het weekend is voorbij. We geven jou graag een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten op dit ogenblik hier uit de regio. Goedemiddag.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: In gisteren is zaterdag de 1000ste vrijwilliger van de gemeentelijke vrijwilligerskorpsen opgeleid. Intussen hebben 110 Vlaamse gemeenten zich geëngageerd om zo'n korps op te richten, waarvan er nu al 53 inzetbaar zijn. De vrijwilligers kunnen bij crisissituaties helpen, bijvoorbeeld bij overstromingen, hittegolven of stroompannes. Tijdens de recente hittegolf ondersteunen ze ook al lokale diensten en kwetsbare inwoners.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: De rioleringswerken in Lombardzijde liggen 2 weken voor op schema. Daardoor wordt het kruispunt van de Schoolstraat met de Bamburgstraat al in de week van 19 oktober tijdelijk opgebroken voor de aanleg van een nieuwe rioolcollector. Tijdens de werken is plaatselijk verkeer daar niet mogelijk. De gemeente voorziet omleidingen via onder meer de Sandhovenstraat en tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Schorbloemstraat. Zo blijven de school, de dokter en de handelszaken bereikbaar.
0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: De fietsoektocht Trappen langs Capelle in Oudenburg lokte de voorbije maanden 260 deelnemers. De route van 32 kilometer bracht fietsers langs 14 kapellen en meerdere lokale erfgoedplekken. 22 deelnemers hadden alle vragen juist. 10 winnaars krijgen een Oudenburgbon van €25. De stad is tevreden over de vele positieve reacties. De fietsoektocht blijft ook na dit jaar bestaan, maar vanaf het voorjaar zonder wedstrijd.
0: B1 Regionaal.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
5: Dit is jouw maandag op B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: Blankenberge heeft 10 nieuwe struikelstenen onthuld. Ter nagedachtenis van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee stijgt het aantal stolpersteinen in de stad van 11 naar 21. De kleine gedenkstenen dragen de namen en levensgegevens van slachtoffers en liggen verspreid over 7 straten. Met het project wil Blankenberge hun verhalen levend houden en waarschuwen voor onverdraagzaamheid en polarisatie. Ook Oostende heeft al zo'n struikelstenen.
0: B1 Regionaal. Met Jeroen Verkruijsen.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: Het is vandaag de derde en laatste dag van het Garnaalkrokettenfestival op de Hippodroom in Oostende. Er zijn nu al meer dan 40.000 garnaalkroketten verkocht. En het festival trekt een breed publiek tot ver buiten Oostende. Dat zegt Lies Grotehaart van Toerisme Oostende.
2: We merken eigenlijk dat dat voor veel mensen een vaste afspraak is geworden. Een groepje uit het binnenland die eigenlijk echt gaan zeggen van kijk, we gaan een weekendje Oostende doen, want het is weer garnaalkrokettenfestival.
1: Vanavond kennen we het oordeel van de jury's in 7 categorieën.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: is B1 Regionaal.
1: Reisorganisator TUI uit Oostende is mogelijk het slachtoffer van een datalek. Meerdere klanten kregen verdachte mails. Die mails komen uit Brazilië en Engeland, met daarin alle details van de boeking, tot zelfs de exacte prijs van het verblijf toe. De afzender vraagt in die mail om de boeking te controleren door op een link te klikken, maar TUI waarschuwt om daar niet op in te gaan.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
3: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
4: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt. In de prijs op het label, aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet. Maar we waren op de hoogte van vanmorgen al, via de radionieuws en zo.
2: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
5: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
2: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
1: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Is B1.
3: Yeah.
2: B1. B1.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
3: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
4: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt. In de prijs op het label, aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet. Maar we waren op de hoogte van vanmorgen al, via de radionieuws en zo.
2: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers.

0: vriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot €2,10 aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
1: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Ten tweede kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
0: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
2: De radio aan zee, B1. Enjoy the music.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Oh, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
7: B1, B1, de radio aan.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Blankenbergen heeft 10 nieuwe struikelstenen onthuld. Ter nagedachtenis van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee stijgt het aantal stolpersteinen in de stad van 11 naar 21. De kleine gedenkstenen dragen de namen en levensgegevens van slachtoffers en liggen verspreid over 7 straten. Met het project wil Blankenbergen hun verhalen levend houden en waarschuwen voor onverdraagzaamheid en polarisatie. Ook Oostende heeft al zo'n struikelstenen. Het is vandaag de derde en laatste dag van het garnaalkrokettenfestival op de Hippodroom in Oostende. Er zijn nu al meer dan 40.000 garnaalkroketten verkocht. En het festival trekt een breed publiek tot ver buiten Oostende. Dat zegt Lies Grotehaart van Toerisme Oostende.
1: We merken eigenlijk dat dat voor veel mensen een vaste afspraak is geworden. Een groepje uit het binnenland die eigenlijk echt gaan zeggen van kijk, we gaan een weekendje Oostende doen, want het is weer garnaalkrokettenfestival.
0: Vanavond kennen we het oordeel van de jury's in 7 categorieën. Reisorganisator Tui uit Oostende is mogelijk het slachtoffer van een datalek. Meerdere klanten kregen verdachte mails. Die mails komen uit Brazilië en Engeland, met daarin alle details van de boeking, tot zelfs de exacte prijs van het verblijf toe. De afzender vraagt die mail om de boeking te controleren door op een link te klikken, maar Tui waarschuwt om daar niet op in te gaan.
2: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

0: Weerbericht.
1: Eerst zon aan zee, later meer kans op regen. Bij een graad of 16, de wind kan vrij krachtig waaien uit het zuidoosten. Morgen betrokken met eerst nog wat lichte regen, daarna droog en brede opklaringen. Morgen 20 graden, wind blijft wel vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. Woensdag zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden en 18 graden. Donderdag is aangenaam, zonnig, met hoge wolkensluiers en maxima rond 21 graden. Wel bij een vrij krachtige zuidenwind. Vrijdag opnieuw regen.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: City Magazine presenteert... De Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is B1. Enjoy the music.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: isoleringswerken in Lombardseide liggen 2 weken voor op schema. Daardoor wordt het kruispunt van de Schoolstraat met de Bamburgstraat al in de week van 19 oktober tijdelijk opgebroken voor de aanleg van een nieuwe rioolcollector. Tijdens de werken is plaatselijk verkeer daar niet mogelijk. De gemeente voorziet omleidingen via onder meer de Sandhovenstraat en tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Schorrebloemstraat. Zo blijven de school, de dokter en de handelszaken bereikbaar. Blankenbergen heeft 10 nieuwe struikelstenen onthuld. Ter nagedachtenis van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee stijgt het aantal stolpersteinen in de stad van 11 naar 21. De kleine gedenkstenen dragen de namen en levensgegevens van slachtoffers en liggen verspreid over 7 straten. Met het project wil Blankenbergen hun verhalen levend houden en waarschuwen voor onverdraagzaamheid en polarisatie. Ook Oostende heeft al zo'n struikelstenen. Reisorganisator TUI uit Oostende is mogelijk het slachtoffer van een datalek. Meerdere klanten kregen verdachte mails. Die mails komen uit Brazilië en Engeland, met daarin alle details van de boeking, tot zelfs de exacte prijs van het verblijf toe. De afzender vraagt in die mail om de boeking te controleren door op een link te klikken, maar TUI waarschuwt om daar niet op in te gaan.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

0: terug horen op het Glitterbal natuurlijk, hè, het feestje van het jaar. Alle informatie vind je terug op glitterbal.be. Gala en Freed from Desire. Goedenavond, we zijn vertrokken tot 6 uur met Musical Youth nu hier op B1. Dit is Pass the Dutchy.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Weerbericht.
1: Eerst zon aan zee, later meer kans op regen. Bij graad of 16, de wind kan vrij krachtig waaien uit het zuidoosten. Morgen betrokken met eerst nog wat lichte regen, daarna droog en brede opklaringen. Morgen 20 graden, wind blijft wel vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. Woensdag zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden en 18 graden. Donderdag is aangenaam, zonnig, met hoge wolkensluiers en maxima rond 21 graden. Wel bij een vrij krachtige zuidenwind. Vrijdag opnieuw regen.
0: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Rooyens.

The Real Thing, Tony DeBart, krijg je nog eens in je maandag. Goedenavond. Welke plaat kan jou gelukkig maken? Kan je maandag iets beter maken? Dat mag je me laten weten via de B1-app. We staan er voor jou hier in de studio met alleen maar goede platen natuurlijk. Straks Jasper Steverling, Tame Impala en Steps in onze platenbak. Na Alphaville nu terug naar 1984 met Big in Japan. Welkom.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

Bandit Sean Paul en Anne-Marie Rockabye. Goedenavond. Straks Stijp Steenentalen en Jasper Steverlink op ons menu. Na deze fijne plaat uit 1984 van Sade. When am I going to make a living? Goedenavond.

Maria. Save My Love. Kygo, Khaled en Griffin kreeg je. Daarvoor nog gaan mij en Maxim. Ik wil dat je liegt. Het nieuws komt eraan van 5 uur. En daar zijn we nog een uurtje samen. Jij mag me laten weten via de B1-app welke plaat je nog wil horen. Jouw keuzeplaat dus. Stuur hem maar door. The Message is Love. Arthur Baker en de Backbeat Disciples is dit.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
3: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
4: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschil.

0: Gilletje gemerkt in de prijs op het label, aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al, via de radionieuws en zo.
1: Bij de lijsten zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot €2,10 aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
2: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Ten tweede kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
1: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassenen krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
3: After Work met Hannes Rooyens.

Chain Reaction, Diana Ross kreeg je hier op B1. Kreeg een verzoekje binnen van Patrick via de B1-app. Hij wou nog eens deze Bronski beat horen. En die geweldige Small Town Boy. Uit 1984.

0: kustweerbericht.
1: Eerst zon aan zee, later meer kans op regen. Bij graad of 16, de wind kan vrij krachtig waaien uit het zuidoosten. Morgen betrokken met eerst nog wat lichte regen, daarna droog en brede opklaringen. Morgen 20 graden, wind blijft wel vrij krachtig waaien uit het zuidwesten. Woensdag zonnig, met in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden en 18 graden. Donderdag is aangenaam, zonnig, met hoge wolkensluiers en maxima rond 21 graden. Wel bij een vrij krachtige zuidenwind. Vrijdag opnieuw regen.
0: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dit is After Work met Hannes Royens.

Do You Wanna Hold Me? Wow, wow, wow. 83. Els was erbij op een van de optredens van Céline Dion. Ze blijft het maar doen, hè, toch, die Céline Dion. I'm Alive is dit. Wou Els nog eens horen. Dit is Céline Dion. En straks, talent het eigen land. Birte komt eraan.

Get Free, Major Lazer kreeg je en Emma Kaufman daarvoor I'm Good, Jerry Roll. Straks is er nog meer goede muziek hier op de radio en morgen dinsdag ben ik er terug met meer Afterwork vanaf 4 uur in de namiddag naar goede gewoonte. Voor u nog Level 42 uit 91. Dit is The Guaranteed. Maak er nog een heel fijne maandagavond van en heel graag tot morgen voor meer Afterwork.

0: gisteren zaterdag de 1000ste vrijwilliger van de gemeentelijke vrijwilligerskorpsen opgeleid. Intussen hebben 110 Vlaamse gemeenten zich geëngageerd om zo'n korps op te richten, waarvan er nu al 53 inzetbaar zijn. De vrijwilligers kunnen bij crisissituaties helpen, bijvoorbeeld bij overstromingen, hittegolven of stroompannes. Tijdens de recente hittegolf ondersteunen ze ook al lokale diensten en kwetsbare inwoners. De rioleringswerken in Lombardzijde liggen 2 weken voor op schema. Daardoor wordt het kruispunt van de Schoolstraat met de Bamburgstraat al in de week van 19 oktober tijdelijk opgebroken voor de aanleg van een nieuwe rioolcollector. Tijdens de werken is plaatselijk verkeer daar niet mogelijk. De gemeente voorziet omleidingen via onder meer de Sandhovenstraat en tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Schorbloemstraat. Zo blijven de school, de dokter en de handelszaken bereikbaar. De fietsoektocht Trappen langs Capelle in Oudenburg lokte de voorbije maanden 260 deelnemers. De route van 32 kilometer bracht fietsers langs 14 kapellen en meerdere lokale erfgoedplekken. 22 deelnemers hadden alle vragen juist. 10 winnaars krijgen een Oudenburgbon van €25. De stad is tevreden over de vele positieve reacties. De fietsoektocht blijft ook na dit jaar bestaan, maar vanaf het voorjaar zonder wedstrijd.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw maandag op B1. Goeie avond.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
7: Enjoy the music. Be one. Be one.

0: uit de wereld.
1: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
2: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
3: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt. In de prijs op het label, aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet. Maar we waren op de hoogte van de morgen al, via de radionieuws en zo.
1: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2 euro en 10 cent aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
4: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Ten tweede kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
1: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
0: Dit is B1.
5: Yeah.
0: B1. B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.